0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere platen toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

0: Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.
1: Let me

0: Ja, van Ilona hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Marie en Catharina blazen steeds de plafonds uit de zalen. Ja, zeker. Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Treiterzijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I don't believe in miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu viens, je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'aime uit 2000. Dat was ook 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Hel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl. Lekker radio.

Zou het soms zomertijd zijn bij Dekker Radio? Denk het wel, hè? Hobby Horse hoorden we met een hit uit 1972. Summertime, summertime. En hier is Bezia. Tretreluska heet ze van de achternaam. Mooie naam, hè? Time and Tide.

En toen was hij afgelopen. Bezia Tretarowska. Time and Tide. Bekker Radio. Daar hoor je dit voorbij komen. En de Tipsy Girls noemen ze zich, deze dames. Met een knipoog naar de Spice Girls natuurlijk. Ja, yeah, wannabe.

0: En ineens is het orkest naar huis, hoor je het? Ja, bijzonder hoor. De Tipsy Girls. Wannabe. Joe Cocker. Summer in the City.
1: Yeah!
0: Legendarische klanken uit 1994. Je hoort het al. Dit is Dekker Radio.

1963, ja, had ik toch gelijk. Een zoele zotte zomer. Those lazy crazy days, lazy days of summer. Ja, daar moest ik over vallen hoor. Daar kan ik niks aan doen. En het was al warm genoeg. Ja, toch? We gaan luisteren naar Mattia Bazar en

0: Dankjewel Katy Perry en Skip Marley. Chain to the Ribbon.
1: Nou ja.
0: Het ritme van Xander de Buissonnier misschien. En die gaat iets heel belangrijks doen. Hij belooft dat hij de wereld zal redden. Luister maar.

Zo, dus tevenal af op het eerste gedeelte. Het eerste half uur van Bekker Radio. En daarna gaan we gewoon een heel uur ervan maken. Hoe vind je dat nou toch? Here is the real thing. You to me are everything.

Zo, we zijn weer terug in de Dekkerradio studio met de muziekjes. Nou, we gaan gauw verder hoor. Nummertje 3. En 2 heb je nog te goed van deze 3. Harry Nilsson als eerste. Deze is van Neil Diamond.

0: Dank u wel, Rondé.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: Het was in 1984 dat dit een hit was. En ik was in Amerika voor de eerste keer van mijn leven. Ja, en toen hoorde ik deze op de radio. Bij WRR. Ja, ja, ik kan me nog herinneren. Sheena Easton. Nou, dat was het meteen helemaal voor mij. Sugar Walls bij Dekker Radio.

En weg is ze, Sheena Easton met haar sugar walls. Die houden het nooit lang, suikerwandjes. Nee. Dekker Radio. Niet the very first time op de radio. Nee, precies. We gaan naar ABC. En een nummer uit 2000.

Even bijkomen hoor. De Charlie Daniels Band hoorde je met The Devil Went Down to Georgia. Ja, dat speelt daar nog wel hoor. En dit soort muziek is ook lekker rustig. Van de Commodores, ook uit Amerika. We gaan naar 1977 voor Easy.

0: Nou, de tijd is voorbij. Ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
1: Dikke Radio.
0: Nou, nog eentje dan. Omdat jullie het zijn. Circus Custers. Leuk nummer uit 1983 van ze. En ze stotteren er een beetje van. Fuh, fuh.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno.

0: Ja, ja. ABBA en Waterloo uit 1974 is die alweer.
1: 80 is prachtig.
0: Dat gaat niet over mijn leeftijd hoor. Helemaal niet. Het gaat over de jaren 80. Ja. Dat kan toch ook met Brilliant? We komen in 1986 terecht. En deze hit...

Ja, zo'n week die je niet meer elke dag hoort, toch? Van Brilliant en Bloody Food Drungle. Tjoe, joh. Hey, ik heb Nico Haak en de Paniekzaaiers, maar het gaat niet helemaal goed op de piano zo te horen.

Oh ja, Mel en Typhoon. Ja, dat doen ze toch maar. Colors heette die en die is van een paar maandjes terug. Je luistert naar Dekker Radio en we gaan even naar Duitsland toe. Vind je dat een goed idee? Peter Fox, haben wir dort. Haus am See.

0: Dat zijn de kleine dingen die het doen bij Colby Cayet. The Little Things. Bracht ons terug naar het jaar 2007, want toen kwam die uit. Ik vind Stef Bos, dat vind ik toch een aardige zanger altijd. Ik ga weer eens wat draaien van hem. Dat bekende nummer uit 1990. Met een simpele titel, Papa. Maar die song is niet simpel. Die heeft diepgang. Luister naar de tekst.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Het wordt tijd om over te schakelen naar de studio hiernaast, waar Wiebe Barking klaar zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: oude meuk 1974. Swinging on a Star van Spooky en Sue. Ken je hem nog? Nee, nou dan heb je hem voor het eerst gehoord. Toch, Peer?
1: Ja.
0: Dadelijk Sol Mew en Nile Rodgers en This Is The Moment. Maar eerst deze van John Mayer samen met Taylor Swift. Half of My Heart heet hij.

Het is goed te horen dat Nile Rodgers hier de hand in had. Bepaald soundje zit erin. This is the moment, wat je net gehoord hebt bij Dekker Radio. Knal, boom, uit, weet je wat. Ik ga eens even kijken in New York City. Dat kan met Dekker Radio in een seconde hoor. Ja. Another rainy day in New York City. Dit is Chicago.

Zo, daar zat wel vaart in, hè? Brazil 77 met Sergio Mendes. En Favier Abouzo, als ik het goed uitspreek. Dek Radio met Hans de Boy. En Annabel. Dus als ik Anna bel, krijg ik Hans de Boy aan de lijn. Nee, Dekker. Onzin. Hier komt-ie. Iemand.

Ja, ja. Dat is al een tijdje terug hoor, 1978. Dat is natuurlijk wel zo'n chic en le freak. Allemaal discotheekmuziek. In die tijd kwam dat veel uit inderdaad. Met dit soort dansjes maken en zo. Kraantje Papi en Joshua Nolet. Die deden het nog niet in die tijd. Mijn meisje heet het.

knalboom uit. We gaan eventjes naar Engeland toe. Lulu, ken je die nog, die zangeres met die harde stem? En af en toe maakte ze een leuk discotheekplaatje. Dit is er een voorbeeld van. 1993 staat er bijna, dat zal wel kloppen, denk ik. Independence. Ze wilde onafhankelijk zijn. Nou, vooruit, doe je best.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Jazeker, was hem dan de opening in het programma Bond van vandaag. Muziek uit de jaren 1981, de namens Dolly Dots hadden hier zo eens roepen STOP, stop! En dat gaan we niet doen, want we zijn net begonnen met de show, dus door met muziek. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai eens voor u het komende uur Madonna. Allemaal niet, welkom tot Earrings is de titel van de plaat, niks Madonna.

0: Get out of it. Ja, Malcolm Todd was dat. Earrings, de titel van de plaat. Muziek anno 2026 was dat. Het is tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Inderdaad, met oude meuk. 1962, dit is Little Eva. En de Locomotion.

0: 1962, Little Eva hoorde u. De Locomotion, ja echt oude meuk, 1962. Ik was een klein knulletje van een jaar of twee. Inmiddels 66, dus nou ja.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Sprong in de tijd, we gaan naar 2002 met Anouk.

0: Anouk met Muzika 2002, heel de titel van de plaat. En zo springen we door de decennia heen. Zo gaan we naar 2018 met de volgende plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Lucas en Steve samen met Brandy. I could be wrong. Ja, iedereen kan zich zomaar vergissen.

0: Lucas en Steve samen met Brandy. Alweer een paar jaar terug deze plaat. I could be wrong. En we gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En het nieuwe kun je dan ook weer in twee manieren zien. Het nummer is op zich oud. Skandaal in Sperrbezirk. We kennen dat natuurlijk uit de jaren 80. Met ditmaal een nieuwe uitvoering. En dan wel van Derek Maverick en Yandis in een country uitvoering. Ja, wie had dat gedacht?

0: Dirk Maverick en Yendis, Skandaal in Sperrbezirk.
1: Ja, dus.
0: Het was natuurlijk de Spider Murphy Gang die er in de jaren 80 een dikke hit mee had.
2: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1993, André Hazes samen met Paul de Leeuw. Hun uitvoering van Droomland.

0: Ja, dat wil zich allemaal als je s'avonds in je bedje ligt. Heerlijk met Droomland en lekker slapen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: 1971, Redbone. Een groep van Native American Indians. The Witch Queen of New Orleans.

0: Ja, 1971, lang geleden alweer. Redbone en The Witch Queen of New Orleans.
1: Ik ben Jan Baag, moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
0: We gaan op naar het half uur, voor zover het nog lukt, met Miley Cyrus. En haar bloemetjes, The Flowers.

Muziek van Madonna, even terug naar het jaar 1985. Dit was een nummer met de titel Gambler. En ze houdt van een gokjewagen, denken we dan maar. En zo is het net. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling. Gaan wij de muziek van de hele tijd draaien. Zara Larsson, The Midnight Sun.

0: Kwam al uit 2025 deze plaats. Sarah Larsson en The Midnight Sun.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Sam & Dave. Hold on, I'm coming.

0: De gouden muziek van Sam & Dave, even terug naar het jaar 1966. Hold on, I'm coming. Ja, ik kom niet, want ik ben er al.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2007 de opname, Alicia Keys en No One.

0: Muziek van Alicia Keys, alweer een aantal jaren terug in 2007. No One, de titel van de plaat. Een lekkere plaat om nog eens een keer te horen hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we die ook. Simon Orton en zijn nieuwe plaat Fly Me to the Moon. Natuurlijk ook een nummer wat al heel oud is.

Let me sing forevermore. You

0: Ja, dat is hem dan zomaar. Deze Simon Orton en zijn uitvoering van Fly Me to the Moon. We kennen het onder andere in de, voor mij, jaren 60 uitvoering van Julie London van de vorige eeuw, hè? De jaren 60. Daar hebben we het dan natuurlijk ook over. Fijn dat u er nog steeds bij bent.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: Jazeker, wat dacht u van deze? Dit is Train and Drive By.

uit 2012 deze van Train. Dit was Drive By. En Drive By bracht ons dan aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Wilt u reageren op het programma? Dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat de rest dan. En voor het overige rest met u een hele fijne dag te wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1976, Robin Starstead, My Resistance is Low. Daarna een nieuwe van Waiting and Bates, Hey Julie. En als laatste The McGuire Sisters uit 1958 en Superdime. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

En dat was op deze opname 1983. De Nederlandse band G-Race horen we voorbij komen. Manhattan bezongen ze. En fijn dat u erbij bent hier bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg. Draai de plaatjes voor het komende uur. Blijf hier erbij. Ik zorg voor de muziek Bruno Mars. En zijn plaat van 2026. I just might.

0: Ja, dan deze hedendaagse muziek anno 2026. Dat was Bruno Mars en I Just Might. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk.
0: 1963, Mark Winter. En dit is Go Away, Little Girl.

0: Mark Winter, Nederlandse zanger, 1963, Go Away Little Girl, woont trouwens al heel wat jaartjes aan de andere kant van de plas in de Verenigde Staten.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004, Jamie Cullum met een nummer wat ook oorspronkelijk stond uit de jaren 60. Dit is Everlasting Love.

0: Jazeker, de mooie muziek van Jamie Cullum hoorden we hier zo voorbij komen. Everlasting Love was de titel van deze plaat. 2004 kwam het uit. Wij gaan uiteraard door met muziek, want het hele programma zit vol met muziek. Want daar zitten we voor.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Warren Spencer Smith. Fingers.

0: the tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith, terug naar het jaar 2022, de Fingers Crossed.
2: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: En dat nieuwe werkje hier van de band Shed. En Shed staat dan eigenlijk voor de eerste letters van de namen van de bandleden. Steve Douglas, Hans Verheugd, Erik Nova en Tony Orton. En zij hebben een cover van The Flying Wilburys. Deze Handle With Care. Ook dat in de bonte muziekverzameling.

0: Dat was deze opname van Shed, Handle Me With Care. En dat was dus de opname met Steve, Hans, Erik en Tony. Een leuke plaat hier in het programma. Wij gaan overigens naar de jaren 90.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
2: New questions that I need to know.
0: All Saints, Never
2: How
0: Ever.
2: You could ever hurt me so.

0: De muziek van All Saints, terug naar het jaar 1997. Never Ever was de titel van deze opname.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na 12 uur 1974, 10cc en Silly Love.

En dat waren ze, de dames Maywood met hun hit uit 1982. Getaway gaat toch weg. Nou, ik blijf nog eventjes een half uurtje in het programma, want we gaan dat door tot de hele uur. Perry Swims, hedendaagse muziek. Mr. Know-It-All.

0: En dat was hem deze van Terry Swimstede, de Nachtse muziek, Mr. Know-It-All, hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan weer terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan in 1962 met The Marvelettes. Dit is een nummer met de titel Playboy. Oh.

0: Muziek van meer dan 60 jaar geleden, hè? 1962 dat het uitkwam. The Marvelettes en dit was Playboy.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2009 met Jason Mraz. Make it mine.

0: Ja, toch gewoon een lekkere plaat deze, hè? 2009, Jason Mraz en Make It Mine.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En dat betekent dat we wat nieuws voor u klaar hebben staan. Muziek van Art Gouveau en Nathalie. Dit zijn The Colors in Light.

0: Een leuke nieuwe plaat toch deze van Art Gouveau en Nathalie. Colors in Light heette het nummer.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten wat op de kant.
0: Zeker weten. We gaan naar 2019. Lucas en Steve samen met Harris. Perfect. Oh,

De muziek van Lucas en Steve samen met Harris. Perfect, de titel van de plaat 2019. En dat bracht ons op het puntprogramma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Het zit weer op een uurtje aan het Radio Toestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren, mag janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel nog even wat de muziek is eruit mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Het zijn allemaal wat kortere plaatjes, dus dat moet lukken. Allereerst 1978, de Rubino's en Peekaboo. Daarna muziek van Muriel O'Connor en Frank Curry, The Old Dungeon Oak. En daar nog echt oude meuk. 1955, Nederlandstalig Sonja Oosterman, daar waar die molen staan. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende mond.

luistert om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

0: time to get ready.
1: Zo bekend origineel van Jack Jones en Wives and Lovers. Nummer is geschreven door het duo Burt Bacharach. En Hail David was een hit in Amerika. Het is eigenlijk een promosong. Moest enkel naamsbekendheid geven aan de gelijknamige film destijds. Maar heeft daar verder niets mee te maken. In 2008 was het de tune van de VTM-reeks Patra zoekt een man. Terwijl het in de Candy-tijd juist gold als een soort anthem van de urban male. Beeldspraak in de tekst kan zo uit een artikel van de Playboy komen. Het zou later nog gecoverd worden door onder andere Andy Williams in 1963, Toots Tielemans in 1964 op zijn album The Whistler and His Guitar. En ook nog door Connie Francis in 1966. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer verrassen op de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Als tragiek van de muziek hebben we deze keer gekozen voor Billy Joe Spears. En hebben we deze keer ook een belpopplaat door de Shakespeares. Daarover later meer. We gaan eerst gaan luisteren naar deze van Georgie Fame en Bonnie and Clyde.

deze aflevering van The Oldies Project, The Chance and I Don't Care. De buitsingle van een van de eerste donkere groepen uit Engeland. Ze kwamen uit de buurt van Liverpool en werden ook geholpen met het maken van een opname deal door de Beatles, die helemaal weg waren van hun rhythm and blues sound. Daarvoor hoorde je de Vernon Girls met, hey, hoe toepasselijk ook, We Love the Beatles. Engels vrouwelijk ensemble dat eind jaren 50 werd opgericht in Liverpool. In het begin bestond de groep maar liefst uit 16 personen. En nadat ze verschenen waren in de ITV-show Oh Boy, maakten ze tussen 1958 en 1961 een aantal succesvolle singles voor het Beatle-platenlabel, zeg maar, Parlophone. We begonnen met Georgie Fame met Bonnie en Clive. Hij werd geboren als Clive Powell. Hij was een Engelse rhythm and blues jazzzanger en keyboardspeler. Hij had een groot aantal hits in de jaren 60 en tegenwoordig treedt hij nog regelmatig op met tijdgenoten als Van Morrison en Bill Wyman. De manager van Georgie Fame in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw was Ronan O'Reilly, geboren in Ierland en woonend in Londen. Voor Ronan lukte het niet om de platen van Georgie Fame gedraaid te krijgen bij de BBC of Radio Luxembourg. Dat was uiteindelijk voor hem aanleiding tot het oprichten van een eigen zeezender, jawel, Radio Caroline. Zometeen onze belpopplaat. We hebben gekozen voor de Shakespeare's, maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat, uitgevoerd door de Golden Strings Orchestra en Mr. Tambourine Man.

We hebben ze weer overal vandaag gehad voor je, hoor. Uit alle hoeken en gaten van onze cd- en platenarchief. En dat is best wel redelijk groot aan het worden. Je hoorde Ernie Maresca en Shout, Amerikaanse singer-songwriter en platenlabel-eigenaar. Meest bekend is hij geworden door het medeschrijven van de hit van Dion, Runaround Sue. En ook nog voor het medeschrijven van The Wanderer. In 1961 kreeg hij een platencontract aangeboden bij het New Yorkse label Savile. Ondanks zijn bezwaren dat hij zichzelf niet echt een zanger vond, volhaalden ze hem toch over om het nummer op te nemen wat je hoorde, Shout Shout. En toen wist toch een zesde plaats te bereiken in de Billboard Hot 100. En daarvoor hoorde je Dave Andrews en de Sugar, I'm On My Way. Engelse zanger die het nummer zou uitbrengen in 1968 bij het Jewel platenlabel. Verder informatie hebben we helaas niet kunnen vinden. En we begonnen met de trio met de instrumentale plaat, de Golden Strings Orchestra, Mr. Tambourine Man. Een nummer dat veel gebruikt werd door verschillende DJ's, onder andere Klaas Vaak, toen nog bij Veronica. Maar later zou hij dat ook nog gebruiken onder zijn eigen naam, Tom Mulder, dat bij de Tros. En ook nog bij Radio 10 Gold. Straks is in dit programma de tragiek van de muziek. Daarin belichten we kort het leven van de Amerikaanse country-zangeres Billy Joe Spears. Maar eerst mag je gaan luisteren naar de Blue Rondos en Little Baby.

0: We hebben deze keer weer eens gekozen voor een belpopplaat. Ik dacht, ja, dat moet toch eens kunnen worden. De Shakespeare's. En dan een spatie tussen Shakespeare's en hun versie van Summertime. Het was een muziekband uit Noord-Rhodesië. Die vanuit België opereerde. De groep was aanvankelijk actief in Noord-Rhodesië, het huidige Zambia, onder de naam The Dynamics. De groep die verhuisde in 1964 naar België omwille van een sponsordeal met het Laatste Nieuws, een krant aldaar. In België aangekomen tekenden ze een contract met het platenlabel Ronex en veranderden ze hun naam in de Shakespeare's, een woordspeling op William Shakespeare. In 1965 scoorden ze een kleine hit met het nummer Shake It All Over. Datzelfde jaar verhuisde de groep naar Engeland, waar Gene Letter zich aansloot bij de band. Een jaar later hadden ze een nieuwe hit. Het was in 1966 en dat was een nummer wat je hoorde uit de musical Porky en best geschreven door George Gershwin. Omstreeks 1968 ging de band uiteen en gingen zowel Brian als Gene Letter solo verder. Je weet het, als jij een suggestie hebt voor ons voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. En voor de Shakespeare's hoorde Joe Brown and the Brothers en It Only Took a Minute. Joe Brown was in de jaren 60 zanger van onder andere de hits A Picture of You en It Only Took a Minute. Hij was getrouwd met zangeres Vicky Brown, die in 1991 overleed aan kanker en is dus de vader van zangeres Sam Brown. En begonnen dit trio met The Blue Rondo's Little Baby. De groep is afkomstig uit Noord-Londen en kende een kort maar hevig bestaan. Maar de leden van de groep, die waren amper 17 jaar oud, namen hun nummers op en aan de Hollywood Road nummer 304. En dat was het adres van de studio van Joni.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Billie Jo Spears, countryzangeres die op 74-jarige leeftijd is overleden, leed aan kanker. Tussen 1968 en 1983 bracht Spears 17 studioalbums uit, waarvan Blanket on the Ground 1975 en What I've Got in Mighty 1976 de meest succesvolle waren. Ze stond maar 2 maal in de Amerikaanse hitparade, maar werd wel veel gedraaid op de countrystations. Ondanks haar talende succes in de Verenigde Staten bleef ze populair in Groot-Brittannië, waar ze in 2005 haar laatste album I'm So Lonesome I Could Cry uitbracht. Billie Jo Spears scoorde in 1975 haar enige hit in Nederland met het nummer de single Blanket on the Ground en bereikte de 13e plaats in de Nederlandse top 40. In de tragiek van de muziek, Billie Jo Spears met Mr. Walker, It's All Over.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Je hoorde de Tokens met He's in Town. Een Amerikaanse doo-wop zanggroep uit Brooklyn, die natuurlijk bekend is geworden vanwege hun grote hit The Lion Sleeps Tonight. En dat was in 1961. Het nummer The Lion Sleeps Tonight is gebaseerd op het Zuid-Afrikaanse Zulu-lied Wimoe. De groep werd in 1955 opgericht als de Link Tones, maar was toen weinig succesvol. De band bestond uit Henk Mandres, Niels Sedaka, Eddie Rapkin en Cynthia Zolitin. Niels Sedaka zou later als tekst en muziek schrijven aan de lopende band hits. Alleen nog met hartverdien Carole King schrijven op Tin Pan Alley. En vanaf 1960 ook zelf zingend voortbrengen. In 1960 werd ze heropgericht, nu onder de naam The Tokens. En deze groep bestond uit dezelfde Henk Mandres, aangevuld met Phil en Mitch Margo en Jay Seeger. The Tokens die bleven tot 1971 bestaan. En daarvoor hoorde je de Hot Rods en I Don't Love You No More. Het nummer is geschreven door het trio Stephens, Carter en Lewis. En zou verschijnen op 3 september 1965. En degenen die vaker naar dit programma luisteren, die hebben ongetwijfeld de sound, de producer sound, opgemerkt van Joe Meek. We begonnen met Billy Joe Spears en Mr. Walker, It's All Over. En dat in het kader natuurlijk van de tragiek en van de muziek. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in een programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Mike Berry, The Hermans, Wanda Jackson, maar eerst deze van The Seekers.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

We draaien regelmatig op nummers van een Mike Berry, hoorde je een tribute to Buddy Holly, Engelse zanger en acteur, die wat de muziek betreft bekend is geworden met zijn single Do You Think It's Time? Nou, het nummer wat je hoorde, tribute to Buddy Holly, werd door de BBC geboycott, omdat het te veel zou lijken op de zogenaamde lijkenpikkerij. En het gaat natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van Buddy Holly. Daarvoor hoorde je Hermits and Dandy, Britse popgroep opgericht in 1963 in Manchester. Oorspronkelijk heette de groep Herman and the Hermits en de groep die speelde simpele, maar toch aanstekelijke muziek waarmee veel succes werd geoogst. Een van de bekendste nummers was het, van de groep was natuurlijk No Milk Today. Dat werd geschreven door Graham Goldman van Tennessee. In Nederland haalden 7 platen van Hermits de Veronica Top 40. En daarvan haalde er 2 de Top 10. No Milk Today dat een eerste plaats behaalde. En natuurlijk het nummer wat je hoorde, Dandy, dat trouwens geschreven is door Ray Davis van de Kings. En ook nog door de Kings op de plaats is gezet. En dat wist een 3e plaats te bereiken in de Veronica Top 40. En daarvoor hoorde je Wanda Jackson, Let's Have a Party. Amerikaanse zangeres en een van de eerste

Vrouwelijke artiesten die bekend werd in het rockabilly genre. En we begonnen met The Seekers, I'll Never Find Another You. Groep uit Australië, afkomstig door folkmuziek geïnspireerde muzikanten, ontstaan in Melbourne in 1963. Het was de allereerste Australische popgroep die met hoge noteringen en ook verkopen doorbrak in het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Seekers werden gevormd door Ethel Guy op de contrabas, Keith Potcher en Bruce Watley op gitaar. En later kwam daar jazzzangeres Judith Durman bij. Hey, tot zover weer deze aflevering van die Oldies Projects. Je brengt ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. Like hem, facebook.com/theoldiesproject. Of ga naar onze website. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van Greg Douglas. En Time, wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag!

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

kunnen leven in deze kleine staat. Blank en zwart, je ziet verschil, maar het gevoel, dat is gelijk. Laat ze toch niet in de kou, dan zijn we allen gelijk.

0: Patrick heeft de zomerkriebels. Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Oh ja, inderdaad, hè. Dinsdagmiddag. Ja, bedankt ook aan onze collega's natuurlijk hiervoor met de koffie en de koekjes en dergelijke meer. Maar ze moeten ze wel meenemen. We begonnen deze lunchbreak met Praise Cats natuurlijk en Shine On Me. Laat de zon maar schijnen, zou ik zeggen. Het is tenslotte toch zomer, hè? Inderdaad wel. En genieten, zo moet je het zeggen. Want ja, vroeger konden we meer genieten dan nu natuurlijk. Hè? Want nu moet je allerlei maatregelen nemen als het te warm wordt en dergelijke meer. Vroeger zeiden ze, ja, geniet ervan. En morgen is het weer een andere dag natuurlijk. Dus The Praise Cats en Shine On Me. Hier is Elton John met The Boy, The Song.

Inderdaad, ze kwamen uit Duitsland. Of ze komen nog steeds uit Duitsland natuurlijk. Hè. Foreigner and feels like the first time. Ja, dat is ook al lang geleden, denk ik. Nu de Men, een prachtige plaat om hier te draaien in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En hier zijn de OG's. En het allemaal met hun Love Train. Live vanaf de branding van de Noordzee. Goedemiddag, het is dinsdag, het is zomer op je radio.

Inderdaad, als ik je mag zeggen, dit is een van de mooiste stukjes uit dit nummer natuurlijk. Hè. Onze onvergetelijke song voor vandaag, Rainbow and Since You've Been Gone. We zijn er nog altijd, hè? Ja, je hoort ons wel iedere dag natuurlijk tussen tijdstip van 12 en 1 uur hier met de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdagmiddag. Misschien is het wel al vakantie voor jou of zo. Wel, geniet ervan, zou ik zeggen. Want ja, het is maar één keer zomer natuurlijk in een jaar. Hè? Ja, inderdaad wel. De mooiste tijd van het jaar, vind ik. Hier is ELO en Sweet Talking Woman.

Ja, en daarna de super suikerachtige vormende stem natuurlijk van niemand meer en niemand minder dan Neil Diamond en Song Song Blue. Hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, moest je vast afstemmen. We hebben nog een boel goede zomerse muziek voor je klaarstaan. Hier is Dr. Hook when we are in love with a beautiful woman. Ja, inderdaad wel.

En inderdaad, dansen wel het ene tegeltje op het andere. En het allemaal met niemand minder, niemand minder dan Dr. Hook. En When You're In Love With The Beautiful Woman. Ik heb er nog zo eentje klaarstaan. Hier is Lou Rawls en Lady Love.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. En we gaan terug in de tijd. Natuurlijk wel. Vandaag vieren we de Verenigde Naties Werelds Meisjesdag. Zangeres Jasmin heeft zich ooit geëngageerd voor een songtest en titel voor meisjes aan de macht te schrijven. Het is net de kracht van het nummer, vind ik. De verschillende meisjes hebben zo'n partner gehad en dezelfde rotzooi meegemaakt op een moment, zoals ze zeggen, voert, we gaan met elkaar uit en we gaan ons eventjes heel goed amuseren. Hier is Jasmin en Meisjes. MUZIEK

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

nog maar twee dag onze hit hebben voor deze week natuurlijk. En dat is Alex Warren en Fever Dreams. Weet je wel, zwetend wakker worden. Ja, daar zal het wel een klein beetje over gaan, denk ik. Hè. Nog tot deze van 1 uur ben ik bij ook hier op de radio. Hier is Wally Tax. En Evidently...

Inderdaad, lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb van Wally Tax natuurlijk. En dit dan met zijn Evidently. En dat allemaal op jouw dinsdag hier op de radio. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Hier is Randy Newman en Rider in the Rain.

0: Lunchbreak LP van de week.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Ramon van het Groene Woud en dit allemaal met zijn liefde voor muziek vandaag. Morgen weer een andere natuurlijk, want hij blijft onze weekartiest. En hier is Carlos Santana. Oye, como va?

0: muziek van Norman Greenbow en het album met zijn Ken Ham. Zoals ik eventjes op de klok kijk, dan is het weer alweer tijd om afscheid te nemen deze dinsdagmiddag. Bedankt om te luisteren. In ieder geval, morgen zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En hoop ik dat je er weer bij bent natuurlijk. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Mot de Hoop. En de Golden Age of Rock and Roll.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Nou, dat waren van die lekkere rakkers, hè? De groep werd trouwens al opgericht in 1967 en hielde vol tot 1986. Dan gaat naar Jay Gales bij.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Met Hans, lieve vrienden.

in Nederland. En een nummer 7 in de Amerikaanse Billboard Dance-lijst. Geweldig en fijn dat je erbij bent. 58 minuten in volle lengte. Welkom, dit is de Middle of the Road Show.

0: Het gaatje zit niet in het midden.
1: Wat?
0: Het gaatje zit er in.
1: Nee.
0: Oh. Ah, nou goed, het is een plaatje met een gaatje. Want het gaatje zit niet helemaal waar hij zit. Ah, leuk, hè? Vinyl, vrienden. What can I say? Boskeks in de Middle of the Road Show. Ook te vinden natuurlijk op het wereldwijde Facebook. Het Facebook, jawel. De Middle of the Road Show. Gewoon even.

0: Nee, totaal geen moeite voor om je toch eventjes mee te nemen naar... Of blijkt wel, nou, doen we er veel moeite voor om je mee te nemen naar de troepen. Sunshine Music. Je hoort de muziek van Jimmy Cliff. Op jou.
1: Een fijne achter de keukengordijn.
0: Indirect waren ze betrokken bij het grootste gezelligste festival van Nederland. De Zwarte Cross. Maar ook bij Manjana Manjana in Hummelo. Heel populair, vrienden. Hier is... No!

0: De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem.

gewoon gelijk een leuk en gezellig een plaatje. Een plaatje, ja natuurlijk, ook bij de gaatje. Ook vanaf vinyl. Zoals, nou moet niet veel zeggen, 80% in deze show. Ja, volgens de statistieken gaat het lekker. Ook met The Love Affair, A Day Without Love uit 68, al ik het gisteren. En daarvoor de Rockers. De ex-rockers, normaal met voorman Benny Joling als fijne van achter de keukengordijnen. En inderdaad, indirect waren ze betrokken bij de Zwarte Cross. Want zo'n lief Gijs Joling van Joving en de Voeden Beatles. Ze begonnen er ooit mee als een geintje in Hummelstadbos. Oh, ja, oh, ja, goed hè. Geintje is leuk en dan later professioneel het grootste festival van Nederland organiseren.

0: aus Deutschland, liebe Freunde. Jawohl. Pass mal in die Regio, hè, Jean. Jean Paul. Leon, nou, ja. Weer goed als ze recht, hoor. Trio met da, da, da.
1: I don't love you. You don't love me. Aha, aha, aha.
0: Oh,

Samen met Tennessee, met Wax. Wax. Weet je nog eens, samen met Gwen Goodman en Gold. En Linda Ronstedt heeft hier veel bij samen geweest. Andrew Gold, en Never Let Her Slip Away. Sommige platen klinken zo zwoel als een natte kruis.

Een van de succesvolste band aller tijden, opgericht in 1971. En met een onderbreking van 14 jaar blijven we optreden tot en met 2015. Dat waren de Eagles. Even de laatste in de show, vrienden. Ik beloof je, ik doe de afwas. Ja, nee, ik sta op het café rooster. Maar dan erbij, we spreken elkaar morgen.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Pop, volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Een uurtje muziek voor iedereen, voor jong en oud. Dus vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje de muziekfabriek. Dus laat je het komende uurtje verrassen en je hoort ze drie aan drie.
5: Ron van der Steen.
4: En in het eerste rijtje van drie gaan we van start met Carice. Hier is Pyramid.
6: Zo, relaxed, relaxed.
7: En laat je het komende uurtje verrassen.
8: De muziekfabriek draait
2: op volle kracht.
7: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.
8: De muziekfabriek.
4: En ik zou het bijna vergeten, strakjes verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic. En natuurlijk de oude lullenplaat. Maar nu eerst, zoals beloofd, Carice.

Is het niet verrukkelijk om door je partner te worden aangesproken met You're my favorite waste of time, je hoorde Owen Paul. En daarvoor zat uit 1975 de Doobie Brothers, Listen to the Music. En we begonnen met Carice en Pyramid. Nou, de koffie is zojuist binnengebracht, dus ik ga heerlijk een geurig kopje koffie drinken. En ik hoop dat je meedoet.

0: Muziek uit Spanje en daar krijg je het altijd een beetje warm bij. Tenminste, dat heb ik. Ik hoop jij ook. Dan heb je er net zoveel van genoten als ik. Muziek van Luis Enrique en John José Mañana. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Doen we nog een bakkie? Oké, goed plan.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Cornelis Vreeswijk uit de oude doos. Het was even spitteren blazen, maar ik heb hem gevonden. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. En we begonnen met Greenfield & Cook en Easy Ball.
2: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: We gaan hem wederom opnieuw voor je doen. Midden jaren 60 probeerde broer en zus carrière te maken in de muziek. Maar het lukte hen niet om een platenmaatschappij te vinden die met hen in zee wilde.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In mei 66 leek er schot in de zaak te komen toen Karen met Richard meeging die auditie moest doen bij bassist Joe Osborne. Karen werd gevraagd een stukje mee te zingen en kreeg direct een contract aangeboden als solozangeres. Ze bracht twee singles uit, I'll Be Yours en Looking for Love. Maar de platenmaatschappij ging failliet, dus de veelbelovende start liep op niets uit. In deze periode vormden Karen en Richard samen met de bevriende bassist Wes Jacobs het trio The Richard Carpenter Trio, een instrumentale jazzband. Ze wonnen in 1966 de Battle of the Bands Talentenjacht en werden gespot door het platenlabel RCA. Deze platenmaatschappij besloot uiteindelijk echter hun platen niet uit te brengen, omdat er aan het commerciële potentieel van het trio werd getwijfeld. Karen en Richard vormden daarna met vier studenten van de California State University de band Spectrum en speelden al snel voor volle zalen in de regio. Richard en Karen braken echter samen door in 1970. Een reeks van hits volgde in de jaren 70, waaronder Sing, Yesterday Once More en Top of the World. In de muziekfabriek luister je naar Sweet Sweet Smile, die we opmerken als de Jukebox Classic. Luister naar The Carpenters.

De Jukebox Classic voor deze keer van de Carpenters en Sweet Sweet Smile. Heb je behoefte aan een Jukebox Classic? Even laten weten via www.rondvandesteen.nl. En hier zijn de volgende drie, dus laat je wederom verrassen.

0: Het mag duidelijk zijn, ranzigheid ten top. Deze van Dead or Alive en You Spin Me Round. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die hele lekkere van Sia, Clap Your Hands. En we begonnen met Mark Anthony, I Need to Know. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Het wordt weer eens tijd voor een Nederlandstalige. Hier is...

0: liedje met een erotische ondertoon volgens mij hoor. Maar goed, dat even terzijde. Maar hij is wel leuk, deze van Mohombi. En daarvoor zat Casey en de Sunshine Band. Shake your booty, shake, shake, shake. En we begonnen met die Nederlandstalige van Judith Peters. Jij bent mijn leven. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan hem doen. Ons tweede item in de muziekfabriek. En dat is de oude lullenplaat.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De muziekfabriek.
0: Hij is in Parijs, Frankrijk geboren op 22 mei 1924.
2: Oude lullenplaat.
0: Vaak wordt hij beschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, meer dan 100 albums uitgebracht en in 60 films gespeeld. Hij zingt in 5 talen en is in het buitenland een van de bekendste Franse zangers. Hij heeft opgetreden in de prestigieuze Carcany Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. De oude lullenplaat is dit keer van de Franse zanger-songwriter van Armeense afkomst Charles Aznavour. Luister naar Echt Pourtant.

Legendarisch, deze van Charles Aznavour. Niet voor niets de oude lullenplaat. Et pourtant. Heb je die ook? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl. Het zit er bijna op, jongens. Maar ik heb nog een lekkere voor je in petto. Zoals deze van Lionel Richie. Hier is

0: Friends and Wild Notes. En Girls, gevolgd door Mits de Klokken Toelaat van Genuine en Pony. De Muziekfabriek. Ik zeg dan ook maar weer gegroet en adios en graag tot een volgende keer.
1: Probeer het gerust zelf.
0: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

met twee keer Tino Martin in dit half uur. Ik heb Hou Me Vast straks, dat is die solo. En ook nog samen met Mart Hoogkamer. Hartslag van de Stad, dat heeft hij in 2023, hebben ze het in 2023 uitgebracht. Post Malone, Martin Garrix en ook nog Kenny Rogers en Dolly Parton geven achter de present straks met Island in the Stream. Ja, in the Stream? Oké. Okay. Is Mac Kisoon met Love of the Blue.

dat is snel. Zo, dat was een hele snelle jingle. Zo'n scratch was dat. Tina Martin en Mart Hoogkamer hoorde je met de hartslag van de stad. Daarvoor Mac Kissel van Mac en Katie Kissel, weet je nog?

0: Als het mooiste wat er is, verliefd zijn. En ook een beetje onzekerheid natuurlijk. Tino Martin en hou me vast hoor hier.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
0: and more. Hits of yesterday, Martin Garrix en Repeat It nu.

Martin Garrix is het al. Ja, zo heet hij eigenlijk. Martin Garrix. Martin Garrix. Oh, nee, dit meen je niet. Ja, zeker, ik meen het wel. Ik had het al gezegd aan het begin van dit half uur.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

vreselijke vent is dat eigenlijk. Maar goed, nou, oh nee, dat mag ik niet zeggen. Gordon. En kom ik maar even bij je zijn. Hij is een aardig kerel, aardig kerel. Er zijn mensen die, net zoals ik, af en toe wel eens denken van... joh, de ene keer is het zus, de andere keer is het zo. Het is net weer huisje, weet je wel, de beste man. En samen met Fruikje de Bot deed hij natuurlijk de ochtendshow bij Radio 10 Gold. Maar, of Radio 10, sorry. Maar dat is afgelopen. Dat is uiteindelijk, de luistercijfers vielen zo ontzettend tegen. En hoe zou dat dan komen? Het is wat. De Doobie Brothers zo meteen, dat is gaaf. De Doctor en ook nog een leuke rollator discoplaat Spandau Ballet. En de To Cut a Long Story Short is dat. En dat is best wel een redelijke 12 inch van een minuut of drie. Dus dat is wel de wat kortere 12 inches.

0: Dr. Rocker, de Doobie Brothers. Ja, heerlijk man. Gitaren. En wil je meer gitaren? Ik, ik maak ook nog een leuk programma, dat is Rock Me Baby.
1: The fun flashback is coming your way.
0: Een euforie, hè? Dat programma waar ik het net over had. Over de rock classics. En dat gaat over modern rock. Het is Rock Me Baby. Leuk programma. Spider nu met Daisy Chain.

New Wave, synthpop. Geef maar een naam in ieder geval. Spanna Ballet, to cut a long story short. En Spider daar weer voor met de Daisy Change. Nu Mattie Noyes en Folder.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Ja, ja! Het is weer zover. Zet je schrap, want hier is
0: de Bram van der Maas Show.
2: Back to the 60s.

mooie klanken van The Birds uit 1965. Goeie dag, goeie avond, goeie morgen en goeie nacht misschien nog wel als je heel laat luistert. Welkom bij Bram van der Mast en we hebben twee jaartallen centraal staan. 1965 en

0: 10cc. Die bestonden ook uit Totally en Creep. En ze gingen solo en ze hadden een Englishman in New York. Konden de 12 inch beluisteren hier bij Bram. Volgende plaatje, dat is getiteld Scara Mia. En het was al bekend in 1954. En het werd toen uitgebracht door een Engelse zanger David Whitfield. En in 65 werd het weer bekend door Jay and the Americans. En het heet allemaal Scara Mia.
1: 1965.

0: Iemand minder als Leon Haywood en The Opposites Don't Force It. 1980 en dat andere jaar, 1965, staan centraal dit uur bij Bram van der Mast. We gaan verder met Les Baroques en Shut Shut Shut.
1: Yes, you're playing.

0: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
1: Altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
2: More of your favorite songs. Right now, right here.

0: eens een keer laat geworden in de nacht. En dan slaap je wat minder. En dan ineens de andere dag word je wakker. En dan heb je me toch een kater. En dan maak je ruzie met je zus. Ja. En toen was het over. En oud. Nou, nee, dat niet. 85, sorry, jaren 80 en de jaren 60. Zaal centraal hier bij Bram van der Mast. En ik heb er hier eentje uit. Het jaar dat het eigenlijk, ja, moet ik het zeggen, voor iedereen een beetje moeilijk was om aan het werk te komen. Ja, ik heb dat zelf niet zo ondervonden, maar ik heb dat wel van sommigen gehoord. Het is
1: 1965.

klanken van Lydius Higgin met Santa Mets. En het verhaal over een artiest. Aankomen artiest. Die het eigenlijk niet voor elkaar kreeg om beroemd te worden. Dat is heel vervelend. Visage is dat wel gelukt. Niet echt een super wereldster. Maar ze hadden een leuke hit. Fate Grave.

0: de muziek nog gewoon uit een gitaar kwam en een drummer uit een drumstel, I Got You Babe. En dat allemaal van Sonny en Cher. Het jaar 1965. Het jaar 1980 bracht ook een nummer 1 hits in de top 40. Nou, laten we eens even het blaadje doornemen en eens even kijken. Onze eigen Earth and Fire, ja, staat erbij. ABBA, Sugar Hill Gang, gaan we straks naar luisteren. Don McLean, BZN, ook. Masada, ook uit Nederland. Spago, ook uit Nederland. Goombe Dance Band, een nummer 1 gehad in 1980. Lips Inked, nummer 1. Jane Americans, hebben we toevallig ook gedraaid. Maywood, hebben we ook gedraaid als nummer 1. En nog een keer ABBA en Olivia Newton-John. Ja, dat waren de hits van toen. Randy Crawford, Barbra Streisand en Donald Keizer met zijn, ja, toch wel een mooie Duitsstalige hit uit 1980 met Santa Maria. Wij hebben een ander nummer 1 hit, ik liet het al even doorschemeren. Sugar Hill Gang en The Rapper's Delight. Nou, gaan we maar eens even naar kijken. Sorry, naar luisteren bedoel ik. En dan wil ik wel even het schuifje openzetten, Bram.
1: Nummer 1.
2: 1980.
3: 1, 2, 3, 4.

Je ziet ze nog wel eens, hè, die straatmuzikanten. En die, ja, die kunnen dan ook zoveel muziekinstrumenten bespelen. Ja, dat deed Ferre Rigia ook met Ring Ring. En hier gaan we verder uit de jaren 80.

0: Het waren er weer een aantal natuurlijk. Ja, zeker wel. Lucy Starr om te beginnen. En Gurdjieff Jenkins Orkest met Let's Kiss, Let's Kiss. Die stond een aantal weken erin. Volgens mij wel een stuk of 10. De Beatles hebben we nou ook wel 10 weken erin gehad. Sam en de Farios. Nog een keer de Beatles. De Rolling Stones deed ook mee. En David Barrett. Dat waren een beetje de highlights van de nummer 1 in de top 40 van 1965. Ik heb gekozen voor een nummer van de Beatles. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Want ik denk dat ze er wel 8 keer in staan met de songs van de Beatles. Hier hebben we rock and roll music.
1: Nummer 1.
2: 1965.

kon het niet laten. Ik dacht, nou, What I Like About You van de mensen van de Romantics en The Trucks. What a Girl Like You. Hey, dit moet het zijn, vrienden. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt en dat je er ook wat van opgestoken hebt. Ik in ieder geval wel. Hey, tot de volgende keer. Bye bye. 19.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: Van harte welkom vrienden en vriendinnen in een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. En ja, je hoort het goed, dit is niet de gewone intro. Vandaag gooien we het over een compleet andere boeg. Want onze platenkast heeft besloten dat routine iets is voor mensen die hun cornflakes alfabetisch sorteren. We zijn terug met verse muziek, verse verhalen en een presentator die nog altijd niet weet waarom er 3 kabels in de studio liggen waarvan niemand het nut kent. Maar goed, zolang er geluid uit de boksen komt, doen we alsof het allemaal deel is van het plan. Dus zet je krap voor een aflevering vol verrassingen, muzikale kronkels en minstens 1 moment waarop je denkt, amai, dat had ik niet zien aankomen. En voor we eraan beginnen, hou je klaar voor een majesteuze afsluiter. Want ergens onderweg spreiden we onze vleugels en vliegen we recht naar ABBA met Eagle.

En dan een kleine parel uit de Nederlandse muziek. Boudewijn de Groot schildert in Jimmy een wereld vol types. De dromer, de doordrammer, de zakenman met een bord voor zijn kop. Een minifilm, zeg maar, in 3 minuten. Met die iconische eenzame fietser die koppig zijn eigen weg kiest. Kort, raak en nog altijd spot on. Waarschijnlijk geschreven op het lijf van Bocacciar. Maar nee, dat kon toen niet, want die leefde nog niet. Eddy Merckx daarentegen zou wel een voorbeeld kunnen geweest zijn.

A Forest gaat over een zoektocht die gedoemd is te mislukken. De ik-figuur rent een donker bos in op zoek naar een meisje dat hij denkt te horen of te zien, maar dat uiteindelijk ook niet bestaat. Het nummer draait om verdwalen, angst, obsessie en het besef dat je iets achterna zit dat nooit echt was. The Cure zelf omschreef het als een nachtmerrie uit Robert Smith's jeugd, gebaseerd op het moment dat hij als kind verdwaalde in een bos en die pure paniek voelde. Die sfeer duister, repetitief, claustrofobisch bijna. Dat vormt de kern van het nummer. A Forest and The Cure.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Wat gebeurde er in de muziekwereld in het verleden? Dat brengt ons weer bij ons eerste wapenfeit van de dag. Een vast item in het programma. In 1792, de Marseillaise, dat is het Frans volkslied natuurlijk, wordt voor het eerst gezongen. Een van de bekendste nationale hymnes ooit, geboren uit revolutie en strijd. In 1824, in week 30, was Rossini de manager van het Théâtre Italien. Een sleutelmoment in de carrière van een van de grootste operacomponisten. En in week 30 van 1954 was er Elvis Presley die zich aansloot bij de Memphis Federation of Musicians. Een officiële stap richting zijn professionele doorbraak. In 1963, het geboortejaar van Luc van Turnhout. Barbara Streisand die opende toen Liberace in Las Vegas. Een cruciaal moment in haar vroege carrière. En in week 30 in 1965 was er de première van Charles Evans' From the Steeples and the Mountains. Een mijlpaal voor moderne Amerikaanse klassieke muziek. In 1965 ook was er de première van Duke Ellington's The Golden Broom and the Green Apple. Ellington die bleef vernieuwen, zelfs in zijn late carrière. En in 1966 waren er dan weer de Beatles natuurlijk. Yesterday and Today bereikte de nummer 1. Het album met de beruchte Butcher cover wordt een nummer 1 hit. En in 1971, in week 30 van dat jaar, was er George Harrison die bracht Bangladesh uit. De eerste grote charity single in de popgeschiedenis. Dan gaan we naar 1991, want toen was er Metallica en die brachten Enter Sandman uit. De start van hun wereldwijde doorbraak en een metalklassieker ondertussen. En tenslotte 2006 was er de laatste uitzending van Top of the Pops in week 30. Dat was het einde van 42 jaar muziekgeschiedenis op de Britse televisie. Wij verder met de Bee Gees uit de soundtrack van Staying Alive.

Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

0: En dan gaan we even diep terug de tijd in. Naar een van de hits die iconisch genoemd mag worden. Bill Haley en his Comets namen het nummer op na een lange chaotische studiosessie. De drummer sloeg zo hard dat de technicus riep dat hij de microfoon zou opblazen. De gitaarsolo was een hergebruikte solo van Danny Cedrone. Tragisch genoeg zijn laatste, want hij overleed kort daarna. Pas toen het nummer in de film Blackboard Jungle belandde met Sidney Poitier, ontplofte het. Jongeren sprongen op stoelen, bioscopen werden hysterisch en rock'n'roll was geboren. Rock Around the Clock uit 1954. Hier is Bill Haley.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: De LVT platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: De inhoud van het volgende nummer gaat over een vrouw die zegt dat hij de vader is. Een superstar die voelt hoe de druk hem opjaagt. En dat iconische refrein dat blijft hangen als een neonlicht boven een motel. Donker, dansbaar, onweerstaanbaar. Billie Jean is Michael Jackson op zijn scherpst. Glitter aan de buitenkant, paranoia eronder.
2: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal.

Ian Curtis van Joy Division schreef Love Will Tear Us Apart terwijl zijn huwelijk onder enorme druk stond en hij kampte met een zware epilepsie. Het nummer werd opgenomen in een periode waarin de band hem steeds meer zag wegzakken. Tragisch genoeg werd hun grootste hit pas uitgebracht na zijn dood, in mei 1980. De titel stond als een soort pijnlijke poëtische voorspelling op zijn eigen grafsteen. Hier is Joy Division.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we toegekomen aan de Live Nation concertagenda. Welke optredens zijn er zoal nieuw in het pakket gekomen? Opeth, die zitten in het Rivierenhof in Deurne op 30 juli 2026. En John Grant en Richard Hawley, die zitten op 3 augustus dan weer, ook in datzelfde Rivierenhof in Deurne. Black Country New Road op 4 augustus, ook in het Rivierenhof in Deurne. En GT en Clam op 5 augustus in de Muziekclub 4AD in Diksmuiden. Er is het Ronquière Festival natuurlijk ook te melden, van 7 tot 9 augustus in Braine-le-Comte. En het festival in Dranouter wordt op dezelfde moment georganiseerd in het Heuvelland. Suiker Rock Tiene op 7 en 9 augustus ook alweer in Tiene uiteraard. En David Guetta met de Monolith Tour kan je gaan bekijken op 8 augustus 2026 op het strand van Zeebrugge. En Goose Open Air Shows op 12 en 13 augustus in het Rivierenhof alweer in Deurne. En tenslotte Weekend Dance van 14 tot 16 augustus in Zeebrugge.
2: Wil je meer weten? Ben je benieuwd naar de show? Surf dan snel naar deplatenkastrocks.eu. Let's go!

Enjoy the Silence begon als een traag harmoniumnummer, maar werd door Float en Alan Wilder omgevormd tot een strakke, pulserende synth-klassieker. De tekst draait om één idee. Stilte is veiliger dan woorden, want woorden kunnen pijn doen. Anton Corbijn zette Dave Gahan als een eenzame koning in lege landschappen. En dat beeld maakte het nummer zo iconisch. Een simpele boodschap, een perfecte productie en een wereldhit die Depeche Mode definitief groot maakte.

Een discoklassieker uit 1980 is de laatste plaat in het eerste deel van de LVT-platenkast voor deze week. Zo dadelijk zijn we natuurlijk terug. Blijf hangen, dat is de boodschap.

Welkom muziekliefhebbers in het tweede deel van de LVT-platenkast. De volgende plaat is eigenlijk een protest tegen een schoolsysteem dat kinderen in een keurslijf duwt en hun individualiteit breekt. Another brick in the wall. Hier is Pink Floyd. We are

0: Dit is Luc van Turnhout.
1: Ray Charles maakte van een oud lied een soulklassieker. Later werd het zelfs de officiële hymne van Georgia. Heimwee, warmte en verlangen naar een plek die voelt als thuis. Georgia on my mind, met andere woorden. We gaan naar 1960 en naar Ray Charles.

0: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: De volgende plaat werd geschreven door Max Martin. Britney's schooluniformclip werd een cultureel bommetje genoemd. Jong, verlangen en een obsessieve verliefdheid. Verpakt in perfecte pop. Baby One More Time uit 1998.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We hebben zo net de loop bovengehaald. Waarom? Wel heel simpel, omdat we gaan kijken wat er zoal gebeurde in de filmwereld in week 30. Dean Martin en Jerry Lewis die maakten hun eerste show. Dat was op 25 juli 1946. Hun debuut als comedy duo in Atlantic City. Een moment dat later bepalend werd voor hun filmcarrières. En Rock Hudson's AIDS-diagnose werd publiek bevestigd op 25 juli 1985. Men sprak van een schokgolf door Hollywood. Het werd een kantelpunt in hoe de filmwereld over AIDS sprak. En de release van Sleepless in Seattle gebeurde op 25 juli 1993. Nora Ephron's klassieker met Tom Hanks en Meg Ryan, een van de meest invloedrijke romcoms ooit. En de premières van Air Force One en Good Burger begonnen op 25 juli 1997. Een grote Hollywood release week met andere woorden, met zowel blockbusteractie als cultcomedie. De premières van Step Brothers en The X-Files, I Want to Believe, kwam er op 25 juli 2008. Wim Ferrell's komedie, die later cultstatus kreeg, plus een belangrijke X-Files filmrelease. Sherlock debuteerde op de BBC op 25 juli 2010. Het was de start van een van de invloedrijkste tv-detective-reeksen van de 21ste eeuw. En op 31 juli waren er verschillende filmdebuten. Heartburn, Maximum Overdrive, Out of Bounds en Haunted Honeymoon begonnen allemaal op 31 juli 1986. Een opvallende release-cluster met onder andere Stephen King's cultfilm Maximum Overdrive. En tenslotte melden we nog het filmdebuut op 31 juli van Lucy en Hercules. Op 31 juli meer bepaald. Twee grote zomerfilms, Luc Besson's science fiction hit en Dwayne Johnson's mythologische actiefilm.

De mandoline in de popgeschiedenis. Het is een feit dat voor sommige groepen echt goed uitpakte. Een mandolineriff werd onverwacht een wereldhit bij R.E.M. Onzekerheid, obsessie en het gevoel iemand te verliezen zonder dat je hem ooit had. Dat is de inhoud van Losing My Religion.

Je moet het toch maar doen. Als groep een plaat maken met één zin die 144 keer herhaald wordt. Michael Grundy maakte een iconische choreoclip. En een en ander was vertrokken. De hypnotische herhaling die dans, robotica en funk samenbrengt. Dat is Daft Punk en Around the World. We gaan terug naar 1997.

De single Born in the USA wordt vaak verkeerd begrepen als patriotisch. Springsteen schreef het eerder als kritiek op de behandeling van Vietnam-veteranen. Woede, teleurstelling en de harde realiteit achter The American Dream. Born in the USA dus. Hier is The Boss.

Amerikaans ex-president Obama zong het nummer live. Al Green werd er wereldwijd mee vereeuwigd. Een warme, zachte smeekbede om samen te blijven. Let's stay together. Hier is Al Green.

Robin Williams claimt dat hij het nummer Angel schreef. Co-auteur Guy Chambers zegt dat hij het grotendeels maakte. Het werd een jarenlange discussie. Troost, hoop en het gevoel dat iemand je beschermt wanneer alles donker wordt. Dat is de inhoud van Angels.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: De Nederlandse Live Nation agenda zit de komende weken stevig vol. Het begint in juli met Pitbull, die het Geldrome in Arnhem opwarmt, gevolgd door The Weeknd, die 3 avonden lang de Johan Cruijff Arena in een futuristische After Hours roes dompelt. Een paar dagen later staat James Taylor in Avas Live, een avond die draait om pure muzikale rust. In augustus schuift het zwaartepunt richting de festivals. Lowlands in Beddinghuizen blijft het grote weekend waar alles samenkomt. Rock, dance, chaos en magie. Daarna vult Joji de Ziggo Dome met zijn Solaris Tour. Terwijl Bini eigenlijk Avas Live zou aandoen, maar hun show werd geannuleerd. September trapt af met The Black Keys, die 2 avonden lang hun Peaches and Cream Tour door Amsterdam jagen, gevolgd door Bailey Zimmerman in de Melkweg en Daniel Caesar, die dezelfde dag de Ziggo Dome vult. Ten slotte, Melanie Martinez sluit de reeks af met haar theatrale Hades Show. Een visueel spektakel dat de Ziggo Dome helemaal opslokt. Hier is een voorbeeld van die Melanie Martinez met Playdate.

David Guetta had niet alleen zijn eigen carrière. Nee, nee, hij werkte ook voor anderen. Bijvoorbeeld voor de Black Eyed Peas, want David Guetta die produceerde I Got A Feeling. Het werd een van de best verkochte digitale singles ooit. Pure feel good, een nacht die alleen maar beter wordt. Dat was de kern van het nummer. 2009 en de Black Eyed Peas stonden in de hitparade wereldwijd.

0: Platenkast draait door.
1: De gitarist van Guns N' Roses, Slash, speelde een riff als een grap. De band maakte er een wereldhit van. Een ode aan liefde, bewondering en kwetsbaarheid. We spreken over Sweet Child O' Mine van Guns N' Roses dus. En een plaat die in 1987 wereldwijd een hit werd. Guns N' Roses dus op hun best.

En dan een nummer dat geïnspireerd is door Frida Kahlo en religieuze schilderkunst, hun grootste wereldhit. En hun, dan bedoelen we Coldplay. Een gevallen koning die terugkijkt op macht, schuld en verlies, was voor hen met Viva la Vida een hit in 2008.

Tot zover alweer deze aflevering van de LVT Platenkast voor week 30. Volgende week zijn we natuurlijk terug op post met een nieuw verhalenpakket over muziek en film. Voeg daar nog bij dat we ook gaan kijken naar wat de Live Nation agenda betekent in week 31 voor Vlaanderen en Nederland. Met andere woorden, hou je goed, veel plezier met de collega's en graag tot volgende week.

0: Imagine hits from Doom. Three candy tags that you want to have.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hits van...

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.
3: Luister recht aan uw toestand.
4: En nou, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, goedenavond. Het is 21 juli van het jaar 2026. En we zijn weer live op de radio tot 9 uur vanavond. Met die heerlijke muziekjes van toen. De gouden oude show, de muziekjes van toen. En dat zijn muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En daar roep ik altijd maar erbij. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. 7:05, een heerlijke plaat om mee te beginnen. Natuurlijk met Elvis Presley met de Wooden Heart. Nou ja, ik zit vandaag weer in de korte broek zoals gewoonlijk en het t-shirtje aan. Buiten is het ongeveer 18 graden, binnen is het iets warmer, ik denk een graad of 1,22. Moet even kijken op de thermometer hier. En dat is wel best wel weer uit te houden, zo tot vanavond 9 uur. Hè. Even de groeten doen aan Dini in die Molenstraat in Arnhem, die al is. Die heeft afgestemd op het station. Lekker om mee te luisteren. En ook natuurlijk Nico San in België ook even de groeten doen. En alle andere luisteraars die ook wel lekker aan het meeluisteren zijn naar de Gouden Oude Show. Met de herkenbare muziek van toen. Goed, laten we snel beginnen in het programma. Des te meer plaatjes kunnen we gaan draaien. De tweede plaat, dat is een mooie van Neil Diamond. Zo'n heerlijke plaat om mee te kunnen gooien. Heeft iedereen de dropjes erbij? Hè? Ja, iedereen heeft dropjes bij de hand. Goed, dan kunnen we lekker meezingen met Neil Diamond. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

0: luisteren. Een heerlijke plaat. De tweede plaat alweer in de show hier in die gouden oude show. Te ontvangen trouwens via de DHB Plus en uw internetradio ontvanger. Dat was ik even vergeten te vertellen.
1: My tears are falling.
0: Kennen we deze nog? Begin de jaren 60. Hier is Bobby V.

0: Dat is nog eens een heerlijke gouden oude plaat, of niet? Zoals deze uit begin de jaren 60. Take good care of my baby. Ook even de groeten doen aan Annelies en Emmeloord. En Dick natuurlijk ook. Take good care of even het plaatje opzoeken hoor. Dat gaat goed komen. Dat gaat goed komen. Well, take good care. Ik heb die andere ook gevonden. Dus hier gaan we zo meteen draaien. Maar dit is leuk hè. Dit is Bobby V. Take good care of my baby. Moet het wel goed zeggen natuurlijk.
1: 1972.
0: Een heerlijke muziek. Niks aan de hand muziekje dit. Kennen we deze nog? Een saxofoontje erbij. Hier is Hurricane Smith met Who Was It?

0: muziek. En niks aan de hand plaatje om 14 over 7 in de Gauwauwensio. Met Hurricane Smith, zo moet je zeggen. Met je tong tussen je tanden, zo heb je dat geleerd van de Engelse lerares vroeger. De tong zo tussen je tanden. En dan kon je het mooi uitspreken. Is dan Hurricane, zo moet je zeggen. Met Hoe Was It?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Een speciaal plaatje op verzoek voor Dick en Annelies in Emmeloord. Die hele mooie van de Bee Gees. Don't forget to remember.

een prachtige plaat of niet, soms dames en heren? Deze van de Bee Gees met Don't Forget to Remember. Speciaal gedraaid voor Dick en Annelies in Emmeloord. Prachtplaat, een goede keus moet ik zeggen, goede keus. Wat gaan we doen? Een lekkere amazing plaat. Ik zei toch de dropjes bij de hand, dames en heren. We gaan er even voor zorgen dat iedereen schor is om 9 uur. Ja, met alle amazing platen van toen. Zoals deze hier is, Tony Christie.

0: soms nog mooie muziek of niet, soms deze. On My Way Back Home, Sweet Caroline. Ja, en die bel die heb ik er zelf bij verzonnen. Laten we een lekker zomers plaatje draaien. Speciaal voor Annelies en Emmeloord. De Café Contort. Maar ik ben er niet. Ik ben er niet. Nee, ik ben op vakantie in Zwitserland. Ja, dat wordt moeilijk heen en weer rijden naar Emmeloord. Deze is voor Annelies.
1: Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada cambiado que

Speciaal gedraaid voor Annelies die aan het luisteren is via de DHB Plus, denk ik zo. Kermé van Julio Iglesias. Ja, ik ben er niet. Nee, ja, ik ben op vakantie. Ik ben er niet met de open dag van de Radio M Noord. Dat spijt me zeer. Maar ja, het is even niet anders. Hier is Petula Clark. Every time.

0: dat is het dametje van Downtown, hè? En Don't Sleep in the Subway, dat was dan een groot hit uit de jaren 60. Ik heb het natuurlijk over het dametje Petula Clark met You're the One.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu, want Remco is er nog niet. Normaal is het altijd stipt op tijd, maar misschien heeft hij wat vertraging. Misschien is er wel een file. Of een alcoholcontrole onderweg, ja, je weet het niet. Hè. Misschien is hij wat later. Doen we even deze mooie van Modern Talking.

0: ze komen uit Duitsland, hè? Modern Talking. De sexy, sexy love over Duitsland gesproken. En volgende week gaan wij weer eens boodschapjes doen in Duitsland. Ja, dat scheelt een partij geld, dames en heren. Dat is ongelooflijk. Ja. Modern Talking was dit met de sexy, sexy love. Het is alweer 19.33. Remco is er nog niet. Ik ga me een beetje zorgen maken, maar meestal komt het wel goed.
1: De Gouden Ouwe Show.
2: Johan de Graaf.
1: De hele zomer lang.
3: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.

0: De grote hit van George Baker. Ja, hij heeft heel veel grote hits gemaakt, of niet zonder deze. Was natuurlijk I'm on my way, The Little Queen Back, The Paloma Blanca, enzovoort, enzovoort. Ja, dus we kunnen nog wel een tijdje doorgaan.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Zie je, hij is er toch. Maar hij is stiekem via de achterdeur binnengekomen van het grote gouden oude complex. Oh, Remco mag dat. Hier is Gilbert. Achter de piano.

Zo leuk of niet, soms deze van Gilbert O'Sullivan met Who or Was It. Ik kijk even uit het raam van het studiocomplex. En ik moet zeggen, het is hier bewolkt en ik zie wat donkere wolken aankomen. Een zonnetje, die is helemaal vertrokken. Dus wie weet, krijgen wij een buitje regen, je weet het niet. Ondertussen doen wij die mooie van Wietse. Om 7:50 met Where Have You Been? Where have you

0: keeps happening.
1: Dat blijft een hele mooie plaat, of niet? Soms, dames en heren. Deze van Wietse met Where Have You Been. Ja, ik hoop dat het toch wel een beetje droog nog blijft. Want ik ben op de fiets met een korte broek en een t-shirt.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Laten we eens een disco knalplaat doen. Daar is toch de hoogste tijd voor, of niet soms? Als je zegt van nou, ik vind het wel leuk die gouden oude show. Elke dag ben ik ook te beluisteren op de Middengolf. Op de 747 kHz in Groot-Nederland.

0: dat is toch disco van de bovenste beste plank, of niet soms? Iedereen zit lekker mee te genieten, ook Steven zit mee te genieten in België. Krijg ik net door, hè. Steven, goedenavond. Leuk dat je meeluistert naar de Gouden Oude Show. 14 minuten voor een 8 alweer. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, ik versta er geen klap van, maar het muziekje is wel leuk, of niet soms? Speciaal voor Dini in die Molenstraat in Arnhem, Charles als naar voren.
2: J'ai vu Paris se réveiller, au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif.

0: Dat is het mooie van Charles Aznavour. Voor de rest weet ik het ook niet, want ik heb geen idee waar de man over zingt. Ja, waarschijnlijk wel over Parijs. Mijn Franse taal is niet zo goed, moet ik zeggen. Nee. Kan je de aandoen, zag ik weer. Oh, dat is een andere taal. Of niet soms. Charles Aznavour met Jérémy Paris.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat is de koffie!
0: Ik heb een verzoekje binnen van Mus. Of ik een plaatje wil draaien voor haar oude collega Johan. Nou ja, Johan, dat doen we. Een naamgenoot, dat is leuk. Speciaal dan voor Steven. Ook, ik moet goed zeggen. Speciaal voor Steven. Met de groeten van Mus. Hier is Harpo.

hard, dat ben ik helemaal niet hoor. Een filmset. Nee, ik doe wat met de radio, hè. Doe ik iets. Ja. Speciaal gedraaid voor Steven. En de groeten van zijn oude collegaatje Mus. Ja, ik lees het ook maar op. Het staat hier echt. De groeten van mijn collegaatje, oud collegaatje Mus. We gaan bellen. Zou het nummer nog bestaan? Ik heb geen idee. We kunnen het eens een keertje proberen. Hè? We gaan bellen. Hier is Trinity.

0: Ja, ze kunnen dat wel mooi zingen, Trinity, maar we zijn genept, dames en heren. We zijn genept, het nummer bestaat niet. Het zijn 8 cijfers, hè. Tegenwoordig hebben we 10 cijfers. Dus we zijn genept, dames en heren, we zijn genept. Van Trinity uit België met 002-305-709, that's my number. We doen er nog eentje. En dan zou ik zeggen tot straks, naar achter.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De

al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in de Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.

0: Voor inlichtingen in België belt u Ovi de Olen, telefoon 014 21 30 51.
1: Het is nu 8 uur.

De Beatles vonden het ook heel leuk om te experimenteren in de studio. En daaraan hebben we bijvoorbeeld Sgt. Pepper te danken. Toen traden ze eigenlijk niet meer op, maar werd er gewoon voor gekozen om alleen maar goede albums te maken. Een nummer wat niet van Sgt. Pepper is, maar iets eerder, dat is Rain. Daarin hebben de Beatles ervoor gekozen om het nummer versneld in te spelen en dan wat langzamer af te spelen, zodat je een bepaalde klankkleur kreeg. Nou, naar buiten kijkend is dit misschien wel een goed nummer, Rain van de Beatles.

Dat was Hands Up, Give Me Your Heart van Ottawan. Dan volgt er nu een nummer wat denk ik ja, meer iconisch is vanwege het clipje dan de muziek. Hij is ook heel vaak nagedaan. Als jullie hem horen, dan weten jullie het wel.

0: Was het mooi of niet soms deze van de Noorse formatie AH met Take On Me. Dankjewel Joyce de Graaf. En Joyce is even snel naar beneden toe, want we zijn bezig met allerlei oude filmpjes aan het digitaliseren. Dus we moeten dat wel in de gaten houden. Dankjewel daarvoor. En volgende week is Joyce wederom van de partij.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Dat is wat hoor, als je bezig bent in de filmpjes met het... Met het digitaliseren, wat een werk. Maar toch wel leuk om al die oude filmpjes nog eens een keertje te zien. Vanaf een videoband opnemen op de computer en dan weer branden op een DVD voor de zekerheid. En ook weer vastzetten op een andere harde schijf, zodat je het niet kan verliezen. Maar wat een werk. Maar ja, wel leuk om te zien. We gaan naar het jaar 1976, terwijl het buiten hier regent. Ja, binnen niet, maar buiten regent het. Dat is niet best, hè, met mijn korte broek. Maar goed, de Stylistics.
1: Dat

is er weer 11 minuten voor 8:30. Wat gaat het toch snel in die gouden oude show? Niet soms. Deze van de Stylistics uit het jaar 1976. I can give you anything but my love. We gaan zingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. Daar wordt het de hoogste tijd voor. Met die leuke van het dametje van oma Arie. Hier is Connie. Omdat ik weer...

Het is toch heerlijk om mee te zingen op deze dinsdagavond, de 21ste juli van het jaar 2026. Met Connie van der Bos. Oftewel de drie zomers lang. Hier is Remco, dames en heren. Een beetje later, maar ja goed, hij zat aan de koffie gezellig te kwikken met Misha. Ik zeg, je moet optreden. En hij zegt, kom eraan. Er is hij nog een keertje in de show met de Walkers Army.

0: Zalvert.
1: Dat was een mooie of niet, soms deze van Remco Heemskerk. Dankjewel Remco, volgende week weer. Nou, dat is fijn, volgende week wederom een optreden van Remco met de Walkers Army.
2: Het echte, originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: weet het niet, maar ik vind dit nog steeds een geweldige plaat. Deze van El Martino uit het jaar 1900, nou wat zal het zijn, 75 ongeveer. Met de Volaren, zo'n plaatje die nooit verveelt, moet ik zeggen. De gouden oude show 2 voor half alweer.
1: 1976.
0: Na deze plaat komt Misha. Ja, ze is aanwezig in de studio. Opperste concentratie. Ze zit op een krukje, moet ik zeggen. Ik zal even live zeggen wat ze aan het doen is. Ze zit op een krukje, heel erg geconcentreerd te kijken. Dan moet je er ook niet storen, want dan krijg je klapjes. En dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Nee, een artiest moet je niet storen als de concentratie aanwezig is. Nee. Dus wij verwachten straks wel weer een spetterend optreden rond 8:30. Maar het wordt ietsjes later, maar eerst even deze knalplaat. Nummer 1 uit 1976, hier is Tavares.

0: Wat een hit, hè? Wat een dikke hit nog steeds. En hij verveelt echt niet, deze plaat van Tavares was dit. Met The Heaven Must Be Missing an Angel. Hier is Misha.
1: De Gouden Oude Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

weer een spetterend optreden of niet, soms dames en heren, hier in die gouden oude show om 6:30. When I found you van Misha Verhoeven. Ik kijk even uit het raam, het is bewolkt, maar het is nu op dit moment droog hier in Leiden, dus dan heb ik geluk, Had ik straks op de fiets naar huis gaan, want ik heb geen jas bij me, nee, t-shirt, een korte broek, oh, gosje. Wat ben ik toch weer zielig. Dit is een hele mooie, dames en heren. Hier is Olivia Newton-John.

Ik vind het een hele mooie plaat. Maar ja, wat ik vind, daar gaat het niet om, hè. Het gaat erom wat de luisteraars vinden. En die laten aan mij weten dat het een mooie is, deze. Olivia Newton-John, ja, waar kennen we die nog meer van, hè? Ja, natuurlijk, hè, van die Grease, LP. Ja, LP's toen de tijd. En ook natuurlijk van de bioscoopfilm. Ja, waar of niet? 10 over 30, wat gaat het toch snel? En voordat je het weet is het alweer 9 uur en dan moeten we weer een week wachten op een live uitzending van de Gouden Oude Show. Hey, goedenavond, de heer Bosje is er ook, dat is leuk. Hier is Glenn.

0: dat is toch heerlijke muziek uit de jaren 70. Ja, eentje van Glenn Gamble. Met de Southern Nights. De heer Postje is aanwezig. Samen met Joanne, dat is leuk. Ze hebben, ja, ze zijn met elkaar meegereden. Dat is toch leuk of niet soms. Glenn Gamble was dit met de Southern Nights.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: Laten we even een lekkere Duitse plaat draaien met de groeten aan Nico Rozaert in België. Ze zit ook lekker mee te luisteren naar de Gouden Ouwe Show. En ik weet het zeker, ze vindt dat leuk, die Duitse muziek. Ik vind het ook leuk. Hier is Costa Cordales.

Maar zijn luchtplaatje uit Duitsland of niet soms. Terwijl Renita in Temse bezig is aan haar groentetuin te werken. Ze heeft hele mooie tomatenplantjes staan. Maar ja, die moeten wel wat water hebben. Die moet wel wat water hebben, want anders is het toch een probleem. Dit is ook zo'n mooie. Hier is John Travolta.

Hadden wij net Olivia Newton-John. Ja, daar kon deze man niet achterblijven. Sandy met John Travolta, 12 voor 8. We gaan meezingen met de Drifters. Yo, mama.

vind dat leuke muziek. Dit, ja, ik kan niet stil blijven zitten, maar ja, moet ik wel een beetje uitkijken, want anders zak ik door de stoel heen. Dat moeten we niet hebben, hè. 8:55 alweer. Wat gaat dat toch snel? Wat gaat dat toch snel? Ik ga nog één plaatje draaien, dames en heren. Speciaal voor Dini in die Molenstraat in Arnhem. Daar komt-ie.

Het is alweer 8:58. En dat was de laatste in de show, Dealhouse Rock van Elvis Presley. Ik ga er vandoor, dames en heren. Ik zie, als ik even uit het raam kijk, dat we nu weer een klein beetje zonnetje hebben. Het is droog. Dus dan kan ik lekker doorfietsen naar huis toe, ja. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. De Gouden Oude Show zit erop voor de 21ste. 21 en 7, dat is toch niet te moeilijk. Dat is 28 juli van het jaar 2026. Zijn wij wederom terug met een live uitzending van de Gouden Oude Show. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, ja, we begonnen met de Muziek Safari. Welkom, fijn dat je er weer bij bent vanmiddag. En, of vandaag, of wanneer je dan ook luistert. Maakt niet uit als je maar gezellig meewandelt op deze muzikale wandeling. En we komen onder andere tegen uitzichten Floor Jansen, Melvin Taylor, Olivia Dean. En we begonnen met Bailey Perry, een Australische zangeres. Die toch altijd wel persoonlijke thema's over als een mentale gezondheid, relaties in haar muziek probeert te vertellen. Ik noem net al Floor Jansen, nou, die gaan we nu draaien. Het nummer Hope uit het jaar 2023 op haar debuutalbum Paragon. Floor Jansen, vooral bekend als frontvrouw van de symfonische metalband Nightwish. En we horen haar in het nummer Hope, een nummer over veerkracht en verandering.

I'll Play the Blues for You van Melvin Taylor. Ja, toch wel heerlijk meeslepend bluesnummer hoor. En wat mij opviel, misschien jou ook wel, dat is dat virtuose gitaarspel van hem samen met de muzikale collega's Lucky Peterson, Titus Williams en Ray Killer Allison in dit heerlijke bluesnummer. So Easy, To Fall in Love, erachteraan van Olivia Dean. Dat is een, ja, toch wel een romantische en soulvolle popnummer. En dat draait om de charme van verliefd worden. Staat op haar album The Art of Loving. En dat kwam uit in september van 2025.

Jawel, Time is Tides van Booker T en de MG's, een instrumentaal soulnummer uit 1969. En ja, dat nummer werd oorspronkelijk geschreven als onderdeel van de soundtrack voor de film Uptight. In 1998, toen bracht Volumnia het lied Afscheid uit, stond ook op hun album in dat jaar. En zo'n jaartje of 13 jaar later bedacht Clarence Grace, want ze vond het zo'n mooi nummer om dat ook op te nemen in haar repertoire en dan als gaffer uit te brengen. Clarence Grace, Afscheid.

Ja, ja. De Mésangare du Nord. Ja, een Nederlands-Belgisch muziekproject dat bekend staat om zijn mix van jazz en soul. Ik weet eigenlijk niet of ze tegenwoordig ook nog optreden en alle producties maken. Nou, ga ik maar eens even uitzoeken. Misschien dat ik daar later nog wel eens een keertje op terugkom. Nu weet ik het eventjes niet. En dat kan gebeuren. Het nummer zeg maar dat het niet zo is van Frank Boeien, een ontroerende ballad uit 1989. En Frank schreef dat nummer nadat hij hoorde dat een dierbare ongeneeslijk ziek was. De tekst, ja, die drukt toch wel uit de harde waarheid om te ontkennen met regels als zeg me dat het niet zo is of zeg me dat het niet waar is.

Ja, weet je, er zijn wel van die momenten met voorbereiden dat ik denk van, kan ik dit wel draaien? Ja, dat kan, want het is namelijk de muzieksafari en daarin is heel veel mogelijk. Ook als je een operazangeres Maria Fieselier samen laat zingen met metalzangeres Floor Jansen. Met een hele indrukwekkende versie van Because We Believe, het nummer oorspronkelijk van Andrea Bocelli. En dat zongen ze ooit toen ze een uitzending hadden. Dat ging over Kika, het onderzoek voor kinderkanker, om daar geld en donaties voor in te zamelen. Maar dat was er weer een poosje geleden. Goed, iets geheel anders nu. Ja, zo gaat het dan ook in de muzieksafari. De tegenstellingen kunnen soms bijzonder groot zijn en daar hou ik van. Juf Helena van Kleinmans en Vergeel, een lekker popsong van deze Vlaamse zangers vol nostalgie en humor en een soort terugblik, een jeugdterugblik op een lerares.

Danny Vera en de leading lady van Caressive, Jacqueline Govaert, een heerlijk nummer, It Means All Nothing. Ja, weet je, ik draai niet zo heel vaak country muziek, want ik heb, ja, nou, het is niet helemaal mijn stijl, maar soms maak ik wel eventjes een uitzondering. Dat geldt ook voor dit moment, het nummer Road Less Traveled van Beth Roy. Dat is toch een prachtig modern country track nummer over het kiezen van je eigen pad, ondanks onzekerheid en weerstand. En nou, ik dacht, deze kan rustig in de muzieksafari.

Ja, mooi hè, zo'n iets Nederlandstalig hier in de Muziek Safari. Ja, weet je, de klokje tikt gewoon door en de eerste etappe van de Muziek Safari zit er bijna op. En nou, weet je wat, ik tref je zo dadelijk weer bij de tweede etappe van de Muziek Safari. Dus tot zo dadelijk.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziekse Ferrari.

Goed, de veters van de wandelschoenen stevig aangetrokken en dan kunnen we weer lekker verder met deze muzikale wandeling langs een zeer fraai landschap. En nou, het eerste uitzicht, dat was Going to New York van Hudspeth en Taylor. Ja, toch wel een hele energieke herinterpretatie hoor, van een klassieke blues track, oorspronkelijk geschreven door Jimmy Reed. En de versie van Jimmy die stamt uit 1959. Och, wat een tijd geleden, mensen, is dat. En de versie die je zojuist hoorde van Hudspeth en Taylor, die stamt uit 2025. En dat is toch wel een mooie nummer met nieuw leven. Met een prachtig gitaarspel trouwens en de zang van Hudspeth. Goed, nou, dat was weer heel veel informatie op een rijtje. Teach Your Children, een klassieker uit 1970 van Crosby, Stills, Nash en Young. Geschreven door Graham Nash, een oproep tot wederzijds begrip tussen de verschillende generaties. Vooral ouders worden aangemoedigd hun kinderen te onderwijzen en te voeden met hun dromen.

Spare Some Love. Jazeker. Een prachtig nummer. Nee, deze gaat eventjes uit. Hier gaan we absoluut nog niet naar luisteren. Want dat komt straks wel weer. In ieder geval, ik zei dus een liedje stil maken. Want Cassie Taylor die laat horen dat echte blues niet alleen gaat over verdriet, maar ook over het verlangen naar menselijkheid. Nu een heel intiem inkijkje in het leven van Suzanne en Freek. Hun ontroerend nieuwe single Niemand.

En fanfare voor iedereen in Emerson, Lake & Palmer bewijzen dat de grootsheid ook in eenvoud kan schuilen. En de geboorte van deze compositie die ligt in 1942. Het is een compositie van Aaron Copland en geschreven als erebetoon aan de gewone mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vreemde leegte van de drie J's. Het nummer werd geschreven na het plotseling overlijden van Donna, het 3 maanden oude dochtertje van zanger Jan Dulles.

Presence of the Lord van Lisa Wright. Een spirituele, soulvolle interpretatie van een klassieke rocknummer. Want het nummer is oorspronkelijk geschreven door Steve Winwood en uitgebracht door Blind Faith in het jaar 1969. En zo vliegen we toch dwars steeds meer weer door de tijd heen. We gaan eens even naar het jaar 1974. Want toen kwamen de Rolling Stones met een lied. En dat is eigenlijk een filosofische mijmering verpakt in rock. De Rolling Stones met dat tijdloze Time Waits for No One. En dat is deze week de Maxi Safari. Inderdaad, komen ze aan.

Zo, dat was het weer voor deze week. De Maxi Safari, The Rolling Stones en Time Waits for No One, zongen zij. Verder met Colors van Typhoon en Mel. Ja, een beetje een hoopvolle, toch wel hoopvol gospel en soul nummer. En Typhoon en Mel kozen dit nummer vanwege hun gedeelde liefde voor gospel en soul. Colors, dat staat voor symbool voor hoop, licht en diversiteit.

Ja, weet je, een catchy sneer met een glimlach en mentaal laat zien dat Sabrina Carpenter niet alleen zingt, maar ook scherp observeert met betrekking tot mannen, bijvoorbeeld die emotioneel achterblijven en afhankelijk zijn van anderen. Goed, dat weten we dan ook weer. Heel veel jaargetijden hebben we, maar nu blijven we even staan in die herfstige mijmering over loslaten, vooruitkijken. Hier is Sabine Tielt met Kijk niet om.

World of Hurt, een wereld vol pijn. Ja, ook vol hoop. Ilse de Lange, de stem uit Almelo, met een sound uit Nashville liet het nummer horen. Dat country ook het Nederlandse hart weet te raken. En dat dit nummer kwam eigenlijk uit in 1998. Ja, dat was het jaar waarin het uitkwam. Goed, verder weer met Nederlandstalig hier in de Muziek Safari. Zes ballonnen van Roxanne Hazes en Bente. Een mooi duet geschreven door Bente voor haar zieke vriend. En dat lied, dat verbeeldt liefde, hoop en verdriet van afscheid.

Ja, zo zijn we bijna gekomen aan het einde van deze muzikale verwondering over het muzikale landschap met The Kinks en Waterloo Sunset. Ik zeg dank dat je er weer bij was en wat mij betreft graag tot de volgende week, tot de volgende muzieksafari. Hey, hey.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

natuurlijk een hele goede avond en van harte welkom, zal ik maar zeggen, bij het programma Night Flower. Een uur lang romantische muziek. En we hebben zelfs een gedicht.

En voor de liefhebbers van de Golden Oldies, we gingen terug naar het jaar 1967. Dat deden we natuurlijk met de mama's en de papa's. Michael Jackson.

En wij geloven je wel, Dusty Springfield. Tijd voor de Eagles. The Girl from Yesterday.

Door regen en kou laat ik weten dat ik alsnog zielsveel van je hou. In de helderste zonneschijn laat ik je weten dat ik er altijd voor je zal zijn. Dwars door de zwaarste storm sta ik naast je en steun je in elke vorm. Hoe het weer ook is, steeds weer voel ik jouw gemis. Zal ik aan je zijde staan en voor altijd samen door het leven gaan.

En heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek, speciaal voor jou.

En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Dan hebben we het natuurlijk over Gladys Knight en de Pips. En voor jou zongen ze Midnight Train to Georgia.

Ja, beste luisteraars. Het programma is alweer bijna afgelopen. Je kon er uurlang luisteren naar het programma Nightflower. Ik wens je nog een prettige avond toe. En ga je naar bed toe of lig je al in bed met de koptelefoon op naar dit programma te beluisteren. En dat allemaal in stereo. Wat wil je nog meer? Dat kan hier allemaal. En wat mij betreft tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Sandra Cretu en The Knights in White Satin. Aparte versie, anders dan je gewend bent van het magistrale, symfonische Moody Blues. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. Voor de volgende plaat gaan we naar 1982. Het is een plaat van Hall & Oates. Een plaat die niet al te vaak meer horen eigenlijk op de radio. En wel een hit was destijds in 1982. Zowel in Billboard Hot 100 als in Nederland. Did It in a Minute.

Hall & Oates in 1982. En ze deden het in maar liefst 3,5 minuut. Ja, een beetje leugen en bedrog, did it in a minute. Die plaat duurt gewoon ruim 3,5 minuut. Muziek van Barclay James Harvest. Een hele mond vol uit 1977. Ze hadden twee hits in Nederland. Dat was Titles in 1981. En in 1975 of 76 was dat Titles. En nee, ik schreef het verkeerd. 1975 of 76 was het Titles. En in 1981 was het Life is for a Living. Goed gezegd nu. Oké, goed Peter. Mooi gedaan. We gaan luisteren naar Barclay James Harvest en Poor Man's Moody Blues. Elke vergelijking met een andere classic is louter toeval. Ja, ja.

Een origineel Barclay James Harvest plaat uit 1971. Poor Man's Moody Blues. Een plaat uit de jaren 60 moet er nu gedraaid worden officieel. Maar ik combineer de jaren 60 met 2026. Want er komt deze uit van Mortimia en California Dreamin'. Een beetje anders.

Morte Mia, een metalgezelschap die covers in een ander jasje steekt en dat behoorlijk succesvol doet, hoorde California Dreaming in 2026. Ook in 2026 komt deze plaat van Eva Taya en Hush Du Den Roof.

Trein te schrijven deze week is Zandra AI met Devil System. Uit Hannover, Duitsland, In Your Eyes. Zindy.

De T-set 1971 en In Your Eyes. Dit is Teddy Swims in 2026 en Mr. Know It All.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En voor hem draaiden wij uiteraard de T-set. En van de T-set, daarvan is de toetsenist, is degene die is Hans. En die is ook tevens Abdul Hassan. Jazekers. An Arabian Affair in 1978.

Hans van Eyck, oftewel Abdul Hassan, met zijn orkest en de Arabian Affair 1978. Hij deed ook aan een quizzen, deed hij mee, was hij jurylid of zo. Hij heeft van alles betakt en gedaan. Muziek van Kate the Tribute Band, he's running up that hill.

Kate, de tribute band en Running Up That Hill. Simone Simons is een van Nederlands, ik denk de top 5 van beste zangeressen in Nederland. In de top 10 van de meest bekende metal vocalisten in de wereld. Luister naar haar Epica en Tides of Time.

Live at the Symphonic Synergy in de Ziggo Dome. Een uitverkochte Ziggo Dome voor Epica en Simone Simons' Tides of Time. Nog meer live muziek van Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.